0: We zijn aan het weer. We zijn nu midden van zijn kant. Maar we zijn de hoogte van de hoogte. Maar dat verder, daar ben je geen internet. Dat is helemaal niet. Maar dan zullen we aan de verhuizen.
1: Yeah.

0: Ik heb een chat. Want die dit zijn die bij ons komen nagel.
1: Vandaag zijn we 10 uur voor de gaan zijn handen.

0: Ga dan even. Dus nog even.
1: Dus we gaan terug naar de reparatie. Maar ook met techniek en wel, want we hebben de techniek en reparatie. Dat is niet waar ik maar zit.
0: Ja, dat is altijd

0: Kan
1: ik het niet zo van zijn? Dan kan ik het niet zo van zijn voor Lexa, wat ook het ging is naar. Dus zijn die er ook allemaal van zijn.
0: Ja, dat is het niet zo van zijn.

0: Ik ben een banker, maar maak het af.
1: Maar waar is het in je zin?
2: Dus dat is dan 13, dat is dan 14, dus 5, maar die maken dan wel het woord.